0: Tigidi, tigida. Gaan we eens brauzen om ons maaien poes. Tigidi, tigida. Daar meid en de zelt en die is bij ons. De lief, hem staan maar in Dubra. Die is er ook door zoals een Christi. Er kan ook eens dag. En je achter al is super heet. Gaat er maar niet eens iets moeder. Met jou en zes. Dat is circa ja.
1: Čau, Rīgas mūdes. Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.
0: Pie tam viņi bija ciemos šeit radio SVHLV.